0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de vechtenlijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de Provincialeweg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Nacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel. Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. De jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van de KOM, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Arriva geeft agressieve zwartrijders op de Vechtelijn tussen Emmen en Zwolle geen boete meer en laat hen gaan als politie moet worden ingeschakeld. Vanwege het toenemende aantal ernstige incidenten dat volgens het vervoersbedrijf vooral verband houdt met asielzoekers uit Ter Apel.
1: Een man uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een dodelijk busongeluk in januari vorig jaar op de provinciale weg N218 bij Zwarte Waal. Bij het ongeluk overleed een meisje van 15 jaar. De brandweer haalde 8 mensen uit de bus, van die 4 licht gewond waren. Na anderhalf jaar onderzoek besloot het Openbaar Ministerie tot vervolging. Een jongen uit Beuningen overleed nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in zwembad De Gelenberg in het Gelderse Afferden. Het incident vond plaats tijdens een zwemmoment van De Kom, een school voor speciaal onderwijs uit Druten. De school reageert verslagen en zwembad De Gelenberg bleef na het incident gesloten. Flavio Bolsonaro, presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Vorcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië om een film over zijn vader, Jair Bolsonaro, te financieren. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. In recreatiegebied Het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakte projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. Saoedi Aramco en de Saoedische regering reageerden niet op vragen van CNN. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rianne Letschert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro. Die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië. Dit om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. Agressieve zwartrijders op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer van Arriva. Bij incidenten mogen handhavers en conducteurs reizigers laten gaan zonder op de politie te wachten. In 2 weken gebeurde dat 16 keer. Het aantal ernstige incidenten steeg vorig jaar van 29 naar 51. Dit jaar waren het er 25. Een jongen uit Beuningen is overleden na een incident in zwembad De Gelenberg in Afferden. Hij moest woensdag tijdens een gereserveerd zwemmoment van een school voor speciaal onderwijs worden gereanimeerd. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De politie onderzoekt de precieze toedracht. Zijn leeftijd en identiteit zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De NTR mist in het wetsvoorstel van mediaminister Rihanna Letchert de erkenning van cultuur als publieke taak. Het wetsvoorstel bepaalt dat de NOS en NTR per 2029 fuseren onder de naam NOS. De NTR herkent wel haar taak op het gebied van kennis, educatie en achtergrondinformatie en ziet een sterk fundament. Flavio Bolsonaro, de presidentskandidaat in Brazilië, wordt door het Hoge Rechtshof en de federale politie verdacht van corruptie en witwassen. Hij ontving meer dan 10 miljoen euro van bankier Daniel Forcaro, die wordt beschuldigd van de grootste bankfraudezaak in Brazilië, om een film over zijn vader Jair Bolsonaro te financieren. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

0: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. In Hoorn raakten vannacht meerdere mensen gewond nadat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 5 ambulances en meerdere brandweerwagens rukten uit. Het tankstation raakte zwaar beschadigd en blijft voorlopig gesloten. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd vanaf zijn oostkust richting de Japanse Zee, waarbij de projectielen ongeveer 250 kilometer aflegden. Het is de derde raketlancering in korte tijd. Zuid-Korea hield een spoedvergadering en eiste onmiddellijk stoppen. De actie gebeurde een dag na afronding van een gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Bij ons staat jouw favoriete muziek altijd klaar. Deze ken je vast wel. Girl Power.

0: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventerhaven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. De Verenigde Staten hebben tankers gevraagd de straat van Hormuz alleen tijdens bepaalde tijdvakken te doorkruisen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. Dit volgt op meer Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts varen. Sinds begin september is de bescherming beperkt tot 2 vaste tijdvakken per dag. Nederland is het enige land ter wereld waar artsen het leven mogen beëindigen van kinderen onder de 12 jaar die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Deze week werd bekend dat een eerste arts die hiermee te maken kreeg, zorgvuldig heeft gehandeld. Nieuwsuur sprak met verschillende betrokkenen over dit gevoelige dossier. Poetin verklaarde tijdens een bezoek aan India dat de verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt het gevolg is van systeemfouten van het Westen. De AfD werd zondag de grootste partij en voerde campagne voor migratiebeperking en herstel van banden met Moskou. Poetin herhaalde ook dat het Westen verantwoordelijk is voor de oorlog in Oekraïne. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt, vrijwel overal droog en de mist lost in de loop van de ochtend op. Vanmiddag zijn er perioden met zon en ligt de temperatuur rond 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar de kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilo medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door de vergrijzing. Bij een brand in een verzorgingstehuis in de Chileense plaats Pitruvquén in het zuiden van het land zijn 16 mensen omgekomen. Het vuur brak 's avonds laat uit en verslond het hele gebouw. 10 mensen werden gered en opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel bijna €2,73 per liter. En dat is bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kostte gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten door een lage waterstand. De sluis, die de IJssel met de Deventer haven verbindt, was op dinsdag heropend na een sluiting van ruim 5 weken. Gistermiddag bedroeg de waterstand slechts 46 centimeter, wat opnieuw sluiting noodzakelijk maakte. Sindsdien schutte de sluis slechts 1 keer. En dan het weer. De zon schijnt vanmiddag af en toe. In de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds meer bewolkt. Wel blijft het overal droog. De temperatuur ligt rond 22 graden, in het noorden ietsjes lager. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp, waarna vier wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Een explosie heeft afgelopen nacht brand veroorzaakt bij een opslagplaats voor wapens in centraal Bulgarije. Het vuur verspreidde zich van het ene naar het andere magazijn, maar niemand raakte gewond. Het is al het tweede incident bij een munitieopslag in Bulgarije in enkele weken. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. En vandaag zijn de brandstofprijzen weer gestegen. Volgens United Consumers bedraagt de gemiddelde adviesprijs voor diesel €2,72 per liter, bijna 2 cent meer dan gisteren. Benzine kost gemiddeld €2,70. De stijging hangt samen met hogere olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs nadert het record van €2,82 uit april. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Staatssecretaris Boswijk van Defensie werkt aan een selectieve opkomstplicht voor als er te weinig vrijwillige militairen zijn. Het plan kent 4 verplichtende fases, oplopend van het invullen van een enquête tot het daadwerkelijk in dienst treden. Dienstplichtigen krijgen een opleiding van 6 maanden. Wie weigert, riskeert sancties. Eind september debatteert de Tweede Kamer over de plannen. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat meer dan 90% van de 440 ondervraagde artsen bereid is duurzamere medicijnen voor te schrijven, maar kennis ontbreekt. Jaarlijks belandt 190.000 kilogram medicijnresten in oppervlaktewater. In 2040 stijgt het medicijngebruik naar schatting met 25% door vergrijzing. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Dam in Amsterdam start rond dit tijdstip een klimaatmars. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. Het prentenboek Het meisje met zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Thea Beckmanprijs 2026 gewonnen. De prijs wordt sinds 2002 jaarlijks uitgereikt aan het beste historische jeugdboek. Het boek gaat over een Ghanees meisje dat met haar moeder wordt weggevoerd en gedwongen moet gaan werken. De jonge Beckman, gekozen door een kinderjury, ging naar de Titanic en het raadsel van de grote Omar. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Een trein met 180 passagiers is gisteravond ontspoord in het noorden van Frankrijk. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw verkeert in kritieke toestand. De trein raakte volgens de politie een onbekend metalen voorwerp waarna 4 wagons ontspoorden. De politie onderzoekt nog of er sprake is van sabotage. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Over crypto gesproken, een verborgen crypto-mijn in de bergen van de Mexicaanse staat Puebla werpt nieuw licht op de manier waarop drugskartels geld verdienen en witwassen. De autoriteiten vonden er honderden computers en vermoeden dat illegaal stroom werd afgetapt. Het is al de vierde crypto-mijn die daar sinds begin vorig jaar is ontdekt. Op de Dam in Amsterdam is rond 2 uur een klimaatmars van start gegaan. Deelnemers protesteren onder meer tegen klimaatverandering en datacenters. De 2,5 kilometer lange mars gaat van de Dam naar het Museumplein. In 2023 trok de klimaatmars ongeveer 85.000 mensen. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag zijn 4 vrouwen en een man uit Nederland. De slachtoffers waren tussen 71 en 80 jaar oud. 10 andere reizigers raakten zwaar of middelzwaar gewond. De eerste overlevenden van het ongeluk zijn inmiddels onderweg naar huis. Het weer, zon en wolken met de meeste zon in het zuiden en kans op een enkele bui in het noorden en noordwesten. De zuidwestenwind is vooral aan zee en langs het IJsselmeer stevig. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Welkom bij Moshkul, de nog hardere podcast, powered by Girl Power Radio. Vandaag doen we het net even anders, want we zitten niet braaf in de studio. We zenden live uit vanaf Baruch Open Air. Maggie, Neo en Rea nemen je mee over het festivalterrein, duiken in de line-up van deze editie en kijken terug op eerdere jaren Baruch Open Air. De hoogtepunten, de chaos, de bands en alles wat dit festival zo lekker eigen maakt. Verwacht dus harde muziek, festivalverhalen, live sfeer en waarschijnlijk hier en daar een totaal ongepland moment. Precies zoals het hoort. Are we ready?
1: Ja! Yeah! Oh, dit is wel de mooiste grunt die ik ooit heb gedaan.
0: Lekker meid.
1: Ja, ik mag volgens mij starten vandaag.
2: Ja, heb je goed ingepland, dame.
1: Ik start met, ik heb het bloedverziekend heet. Ik dacht, ik doe lekker een goth truitje aan. Maar de goth zweet loopt langs mijn reet. ja.
2: De reuzel.
1: De reuzel loopt er langs. Het is heel heftig. Ja, ik dacht, we gaan het even hebben over een aantal artiesten dat hier is. En als jij dus nu hier bent, in front of the podcast, zoals die meneer daar die zich afvraagt waarom hebben ze het over mij, dan mis je een aantal artiesten. Om te beginnen mis je Gladde Paling.
0: Gladde Paling.
1: Hey, luister, een van mijn favorieten. Toch wel. Hallo. Ja, jij vindt het vreselijk, hè? Ja, die meneer vindt er niks aan. Ja. Nou, dan moet je heel even je oren dicht doen, want ik ga er toch even over reutelen.
2: Ja, hij houdt van Amon Amart. Dat is wel even andere koek natuurlijk.
1: Dat is zeker zo. Ja, als je nu thuis of in de auto naar ons zit te luisteren in plaats van dat je hier op het veld staat, dan mis je echt iets heel vets. Ja, in de Electronic Stage om 4:05. Nou, dat is dus al begonnen. Nee, is al begonnen, hè? Is al lang begonnen.
2: Ja, dat is al...
1: Gladde Paling. Ja, die is dus begonnen als een soort meme en base-achtig gebeuren. Soms begin je als internet...
0: Meme
1: grapje.
0: Base?
1: Ja, it's a thing.
2: Oh.
1: Yeah. Ja. Ja, ja. Maggie is niet enthousiast.
2: Nee, wel zeker. Het is een beetje als Ebo Man. Ik weet niet of mensen die nog van vroeger kennen uit de drum en bass tijd. Maar die is back. En die heeft met allemaal drum en bass en filmpjes. Daar moet ik me ook aan denken. En het is... Kids vinden dat fantastisch.
1: Is Ebo Man terug?
2: Hij is terug en gewoon de muziek is hard, maar dan wel allemaal filmpjes van honden die dan zo... Ja. En dan drum en bass, ja, toch, hè?
1: Dat inderdaad. Ja. Nou ja, de kans is dus gigantisch dat hij zijn legendarische track Sprinter Intercity door de speakers gaat jagen. En dat is een plaat vol met herkenbare NS-bliepjes. Dus als je in kennelijke staat bent en je staat daar, denk je misschien dat je je trein mist. Of dat je de metro net voorbij hoort gekomen. En dan drum and bass natuurlijk.
2: Ja, weet je, wel. Bij ons thuis staat het ook aan. Toevallig zijn mijn wederhelft en mijn kleine man stonden vooraan, zag ik net.
1: Ja.
2: Inclusief korpspaint. En zij noemen het zelf een beetje ADHD-bass.
1: ADHD-bass.
2: Want het is heel veel bliepjes en dingetjes.
1: Ja, en sets die duren nog geen 50 minuten over het algemeen. En dat heeft dus te maken met dat het allemaal heel snel gaat. Het nummer wat ik van hem ga laten horen duurt ook een keiharde 1 minuut 55. Gelukkig heb ik Neo als tegenhanger die altijd nummers van 7 minuten wil draaien. Dus zo komen we weer een beetje in balans. Het is helemaal gezellig. Voor de mensen in de auto en thuis, ik waarschuw je vast... er is niks mis met de trein die je probeert te halen. Het gaat gewoon echt gebeuren. Hier hebben wij voor jullie Sprinter Intercity van Gladde Paling.

0: Ja, voor mij smaakt het wel. Het smaakt naar meer. Ja, knaller. Ja, ik ging heel hard hierop. Een aantal mensen buiten dacht, ik wil gewoon een shirtje kopen. Ja, dat is. Wij staan namelijk op Baruch Open Air naast de markt. Naast een rek met baby shirtjes.
1: Ja, echt, hè? Ja, ik pas er niet in. Dus
0: Nee.
2: Dus wat zei je, pas je er niet in?
0: Nee, wij passen er niet in, denk ik. Misschien mijn grote teen. En tegelijkertijd, dit vond ik wel een mooie tegenhanger, met Gladde Palingen starten op de playground stage. Hou je vast. Then comes silence.
1: Oh, ja.
0: Ja. Oh. En toen dacht ik, die doen vast een hele rustige muziek en zo. En dat is niet. Het is Zweedse postpunk. En ze zijn met z'n drieën. En ze staan bekend om hun Cold Wave. Dit is dus ook weer...
1: Oh.
0: Ja, gaat lekker, hè?
1: Neo is intrigued.
0: Ja, precies. Oh. En Goth Sound. Ja, en de echte kenners die wachten op hun hitje, Strangers. En ja, het is heel erg ethisch. Ik was helemaal terug in de tijd. Was op zoek naar mijn eyeliner en kwartjes en mijn kanten jurk. En ik ging er helemaal hard op. En ik denk jij ook, Neo.
1: Ik ben benieuwd. Ik heb het nog niet gehoord. Maar dit klinkt wel alsof het in mijn straatje zit.
0: Ik denk dat je het misschien wel gaat willen in een lijstje gooien. Ze zijn in 2012 gestart in Stockholm. Door frontman Alex Svensson met Tess. Die doet zowel zang als bas als synth. Want hij heeft vier armen, denk ik.
2: En drum.
0: Nee, de drummer keyboard. Heet Jonas Fransson.
2: Okay,
0: en ja. Dan hebben ze ineens een Spaanse gitarist. En die noemt zichzelf Hugo Zombie. Ik heb het niet bedacht, hè.
1: Ik verwacht een Raúl Gómez.
0: Ja, precies.
1: Helaas.
0: Nee, het was niet Paolo Santorini, maar het is Hugo Zombie.
2: En ja. Bedoelde jij dat hij wel in de glijlijst van Neo zou kunnen?
0: Ik weet niet of deze in de glijlijst kan, maar ik denk dat ze wel nummers hebben voor de glijlijst.
1: Mm.
0: Ja, en, ze zijn geen kleine jongens in de alternatieve scene. Wayne Hussey, de frontman van The Mission, die zei ooit over hen... Hun nummers zijn zo catchy. Het is een oorworm die je echt niet meer uit je hoofd krijgt. Verslavend en steengoed.
2: Oorwurm?
0: Ja, ik ben nu wel een oorworm. Ken je dat niet? Ja, jij denkt meteen weer aan een insect in je oor.
2: Ja.
0: Een oorworm is een liedje wat je er niet uit krijgt. Dat je de hele tijd... Dan ben je thuis en dan betrap je jezelf erop dat je dat nog aan het neurien bent.
2: Oh.
0: Dat is een oorworm. God, jij denkt weer aan insecten. Ja, we hebben hier ook insecten
2: hier. Namelijk. Ja, ik word helemaal warm van.
0: Oh, heerlijk. En ze hebben een rare connectie of een verrassende connectie met Rammstein. Ja, want hun studioteam, die heeft hun dat je het album heeft gemixt, het meeste recente album, Tom van Hees. En die is de vaste engineer van Rammstein en Apocalyptica.
1: Van dus. Hees. Ja, niet de minste. Hees.
0: Niet de minste, inderdaad. En op hun meest recente album, of wat er aan gaat komen, namelijk november 2026. Ik vermoed dat ze daar hier ook al een beetje promo voor gaan maken. Dat gaat Requiem Ballroom heten. En daar zit ineens een 90s Eurobeat in. Misschien is dat jammer. Ik ga je in ieder geval hun voormalige en nu nog steeds keiharde hit Strangers laten horen. Then comes silence.

0: inmiddels is onze grootste fan Pauline ook aangekomen. En zij staat ons buiten te filmen. We hebben al een BH gezien. Je mist echt wat als je hier niet bent. Laten we wel wezen. Was het haar BH? Dat zeggen we lekker niet.
1: Het zag er goed uit. Ik was blij. Ik was niet gechoqueerd. Ik was gelukkig.
0: Gelukkig, ja.
2: We houden van boobies. Meer. Kan jij misschien meer vrouwen hier voor ons raam krijgen?
0: Ja, dat vind ik.
1: Ja, daar hebben we Max. Hallo, Max.
2: Mannelijke boobies mogen ook.
1: Ja, de beste tramchauffeur van Rotterdam. Goede manager van de Rotterdamse underground. Zeker weten. No spray.
0: Maar hartstikke waar.
2: Goede trui, Novix. Nee, is Niels.
0: Niels, hallo.
2: Niels, bekend om Max. Mega lange shows. Live shows.
0: Zeker weten. Hey, maar over lekker... de mega lauwe show. Dit vond je een lekker nummer, toch?
1: Ja, ja, en ik moet zeggen, ik dacht, waar doet me dit aan denken? En Maggie die had hem goed. Ja, dat is Blue Monday.
2: Ja. Ja. En ik dacht dan Orgy, omdat de sound ook een beetje Orgy is.
0: Ja, maar het is...
2: Origineel natuurlijk.
0: Ik had tot vandaag niet, of tot vandaag, tot van de week niet van ze gehoord. En nu ben ik fan, zoals ze in België zouden zeggen.
2: Hallo.
0: Ik heb er nog eentje voor jullie. Ja. En die kunnen we met een beetje geluk zelfs live gaan zien. En die triggerde me eigenlijk voornamelijk vanwege de naam. Dinah Summer.
1: Ja, ik snap dit.
2: Ik dacht, het is een schrijffoutje.
0: Nee, ik dacht, dit is een parodie op Donna.
1: Het is het familie van, dacht ik.
0: Nou, wij hebben allemaal onze gedachten erbij gehad. Ik heb de deep dive gemaakt.
2: We noemen haar Dina.
0: Het is namelijk...
2: Maar we hebben al een Donna. Ja, we noemen haar toch Dina. Oké. Okay.
0: Nee, dat was het niet. Het is een trio, wat de naam niet zou zeggen. Dinah Summer. Dinah Summer, had ik gedacht, oké. Okay. En het is een Duits-Frans electro-trio. Zo, dat klinkt als een leuk seksspeeltje. Daar weet ik niks van. Maar zij maken ethisch Italo-disco met new wave en electro.
2: Oh.
0: Sexy dus, hier komt de glijlijst weer.
1: Oké.
0: Okay. ja. Deze werelden smelten een beetje samen. En wat dus heel leuk is, zij zijn als duo package deal te krijgen met Then Comes Silence.
2: Hey.
0: Dus zij toeren door Europa nu in deze dubbele, nou ja, wat is het?
2: Hoedanigheid.
0: Ja. En verwacht dus ook echt wel een beetje een voortzetten van die lekkere sound, maar dan op hun volledig eigen manier. Nou ja, het is dus een trio, let op. Het is zangeres Franca, oftewel Dina. Geen idee hoe je daarbij... Ja, dat zegt ze zelf, hè? Dat heb ik niet bedacht.
2: Franca Sammer.
0: Ik ben Franca, maar noem me maar Dina. Ja, dat is fijn. En dan hebben we naast haar het bekende Berlijnse DJ-producer duo. Ja, bekende, zeggen ze. Local Suicide.
2: Sure.
0: Nou, laat... Eén van die twee haar echtgenoot zijn.
2: Nou,
0: wat een verrassing.
2: Het is toch niet
0: je
2: waar.
0: Had het niet gedacht.
2: Het
0: natuurlijk.
2: Is niet waar.
0: Nee, ja, het is wel waar. Haar echtgenoot Max zit erin. En haar partner in crime Vamparella. En sowieso, als je jezelf zo noemt, vet.
2: Max Vamparella.
0: Nee, die andere heet Vamparella.
2: Oh.
0: Dus we hebben
2: Max,
0: Dina.
2: Franca Dina.
0: We hebben Max en Vamparella. En zij noemen hun muziek, hebben ze een eigen naam gegeven. Oh. Zij zeggen dat ze Anarchie Disco maken.
2: Okay, ja. En wat vinden we daarvan?
0: Nou, ik ben heel benieuwd of jij dat ook daadwerkelijk vindt.
2: Heb jij.
0: Deze vrouw zit overigens in een band die echt fantastisch is. Ja, wel, After Echoes. En die komen ook op Girl Power Radio terug. Volgend jaar. We hebben ze al heel ver vooruit moeten boeken, want ze zijn veel gevraagd. Maar dat was even een zijlijn. Ik blijf nog even bij onze vrienden van Anarchie Disco.
2: Okay, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Het nummer wat ik van ze ga draaien, vond ik heel grappig, is Disco Goth. Het is een samenwerking met Calipo. Geen ijsje. En Local Suicide. Hey. Dat is dus, zijn ze zelf. Maar ze hebben dus ook een single, Girls Gang. Aanraden om te luisteren. En die ga ik dan lekker niet draaien.
2: Had, hallo, meneer in het gele shirt. Had Mayo niet heel erg hekel aan een nummer van Donna Summer? Waar we vorig jaar zo
0: dat zou heel goed
2: helemaal,
0: kunnen.
2: Helemaal. Omdat het veel te happy en te blij was.
0: Ik vind Donna Summer niet per se happy en blij. Jij bedoelt Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Dat haat zij.
2: Precies.
0: Which I understand, by the way. Helemaal niets mee te maken.
2: Okay.
0: Maar nu dus, voor jullie als voorproefje alvast Dinah Summer met Disco Goth. En als je denkt, dit vind ik super vet, dan kun je om 7:45 op de... Oh, welke stage is het? De Stroomstoot stage. Die hele ellende live gaan zien.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Moshkel, de nog hardere podcast, live vanaf Baruch Open Air in Rotterdam. En ik moet zeggen, als er iets is waar ik vrolijk van word, is om rond te kijken en je ziet ook die kleintjes daar lopen.
1: Ja, kijk eens even zwaaien naar die leukert met die groene koptelefoon op.
0: Ja.
1: Ja, en daar beneden, oh, iemand stak zijn tong uit.
2: Kunnen wij ook.
1: Ja, we moeten even...
0: Wow. Dat is toch te gek. Alle generaties zijn hier, alles loopt hier rond, precies zoals het hoort.
1: Super.
0: Hallo.
1: Vet. Hallo.
2: Hey.
0: Hey.
1: Wij zien allemaal mensen die wij... Kijk,
0: ja,
1: nou, het zijn de broertjes Wellig.
0: Ja, zeker. Een dikke joint tussen de lippen, ken gewoon.
1: Ja, joh, maakt niet uit. Nu live op de radio, ik hoop dat je moeder niet luistert. Nou.
0: Ja, nu net naar Rea gaan we door naar Maggie. Ik zie jullie jongens strakjes. Is papa er ook?
1: Vet. Doe hem de groeten.
0: We zien papa strakjes.
2: Dag papa.
0: Maggie.
2: Ah, daar komt hij. Ja, Maggie.
1: Maggie.
2: Ze is er.
1: Ben je er?
2: Ik ben er.
1: Wat ga je doen?
2: Nou, ik ga ook eigenlijk een beetje op hetzelfde schip varen als jij. Want ik dacht, nou leuk, laat ik eens even kijken wat er zaterdag speelt. Want wij zijn er op de zaterdag. En laat ik daar eens wat van gaan luisteren. Wij zijn nu op... Eigenlijk van 5:30 tot 6:00 mogen wij hier uitzenden. Dus volgens mij echt de supreme time voor alle vette bands. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken wat ga ik missen.
1: Wat mis jij zelf?
2: Ja, ja, precies. En op de bill zag ik Graceless staan. Hallo mannen. Hallo.
1: Ja, zeker Graceless.
2: Hoi, hoi. En wij stapten de auto uit en ik deed de deur open en ik zei tegen Rob... Godver.
1: Nou zeg.
2: Sorry, Des is ook mee. Godver, want ik wist dat Graceless om 4:00, of om 2:00 ging spelen. En wij waren 2:15. En het klonk alsof het iets was waar ik bij wilde zijn. En daar was ik niet.
1: Ja.
2: Want ik moest nog helemaal artiesten ingaan.
1: Ja, bla, bla, en je had daarvoor in de file moeten staan.
2: File en opeens, ik zal jullie de verhalen besparen. Ik heb het gemist. Was ik al bang voor trouwens. Maar ik heb vorige week de heren even een berichtje gestuurd. Want ze komen uit Nederland. Ze komen uit Leiden zelfs, dus zij hebben waarschijnlijk niet echt in de file gestaan. Zij bestaan al 10 jaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het helemaal gemist. Ik ken het niet. Ik ga het jullie gewoon eerlijk zeggen. Sorry, ik ken Graceless niet.
1: Helemaal ondersteboven ben ik van deze mededeling.
2: Ja.
1: Ik zal je heel eerlijk zeggen, doordat ik af en toe iets mag doen in Musicon in Den Haag, weet ik dat ze bestaan. Want daar stonden ze namelijk op de poster. En toen ben ik er eens naar gaan luisteren. Maar als ik daar niet was geweest, had ik het ook niet
2: geweten.
1: Had
2: jij het ook niet geweten? Nee.
1: Ernstig slecht.
2: Ja, ik vond het ook ernstig slecht. Want het is... ik kom er even met wat ze zijn. Dat is altijd leuk.
1: Ja.
2: Hou je vast, ja? Schrijf mee.
1: Ja.
2: Old School Dead Doom.
1: Oh.
2: Met loodzware marcherende riffs. En ze doen hem, tenminste dat hebben we dan gelezen, want ik kende ze niet. Een beetje aan een Obituary en Bolt Thrower denken.
1: Nee. Dus heel vet.
2: Dus heel vet. En dus we staan al 10 jaar. Dus ik verbaalde dat ik het niet eerder had gezien. Ze hebben ook op Alcatraz gespeeld en op Into the Grave. En ze waren heel blij dat ze hier mochten spelen. Ik heb hun merch ook even mogen bekijken. En hallo, joejoe. Ja, toppie. En ik ga zeker zo even wat merch kopen van de heren. Maar we gaan nu gewoon even naar ze luisteren. Dus als jij ze ook gemist hebt, of ze helemaal niet kende, foei foei, dan gaan we luisteren naar A King in the Filth.

0: Ja, je luistert nog steeds naar Girl Power
1: Radio.
0: Moshkult, live vanaf Baruch Omer. Ja,
2: luistert.
0: Er zijn een heleboel mensen aan het langslopen. Ik wil toch wel even een shout-out doen naar de mensen die ons hun billen laten zien. Er staat nu een vrouw te kijken die denkt, moet dat? Nee, dat... Wow! Kijk, dit bedoel ik. Perfecte billen.
2: Love borsten it. Mag ook. Trouwens.
0: Ja. Kijk, nou, die meneer die zegt, ik heb niet genoeg. Jawel hoor. Oh, wow. Oh jongens, jullie missen echt wat als je hier niet live bij bent.
2: Jongens, zijn.
0: Snel weer verder met Maggie en haar. Wat missen we nog meer op deze dag?
2: Wat missen we nog meer? Nou, om 2:50 speelde de Rotterdamse band Tiger Knife.
0: Ja.
2: Zij zouden ook nog eventjes hier langskomen huppelen om gedag te zeggen. Zou leuk zijn als dat nu zou zijn, maar ja.
0: Tiger Knife.
2: Ja, jammer joh. Nee, misschien komen ze zo nog wel eventjes. En jij zei net, Graceless, die kende ik omdat die op een flyer in Musicon stonden. Zij staan toevallig op 18 oktober in Musicon. Dus heb je ze hier gemist, kan je altijd nog eventjes daar. Musicon in Den Haag. Ja.
0: Hele leuke plek trouwens, wil ik toch wel even zeggen. Niet in de laatste plaats omdat ik daar werk. Ja, daar boek ik mensen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Hey. Ja, ik heb er ook een paar keer gespeeld. Eén keer waren ze vergeten.
0: Oh, toen werkte ik er nog niet.
2: Nee, toen stonden we daar met allemaal bands. En toen zei iemand, hey, daar zijn ze, Tiger Knife. Nou kijk, als ik het over de duivel heb,
0: dan
2: komen
0: we
2: hier
0: jullie.
2: Even kijken. Toevallig. Dan doen ze even een dansje. Jullie kunnen het niet zien, maar...
0: En we gaan straks jullie nummer draaien. Dus dan moet je er wel even bij blijven.
2: Horen jullie het? Ja.
0: Ja, ze horen
2: het
0: alles.
2: Is echt de perfecte timing. Ik zei net, als ze nu komen is het leuk. En ze staan hier. Even kijken. De zanger zie ik. De nieuwe bassist. Tim? Thomas?
3: Tim.
2: En dan hebben we de drumster. Art. Ja. En dan hebben we nog de...
3: Gitaar.
2: En hoe heet de gitaar?
0: Nou, de gitaar heet geen Marshall, maar de speler wel.
2: Oh, de speler wel. Ja, ik ben een Marshall.
0: Ja, Marshall. Had gekund.
2: Even kijken, ik vertelde net over jullie show in Musicon. En nou, ze zijn al sinds 2019 lekker aan het knallen. En ze zijn een nieuwe EP aan het opnemen. Zeg ik alles goed? Ja, begin volgend jaar. En nou ja, de nieuwe bassist is er laatst bijgekomen. Want de bassist is gaan zingen. En ik had ook nog even gedacht van, zal ik daar eens even op reageren?
0: Ik herinner mij dat je dit overwoog, inderdaad.
2: En toen zeiden ze, nee, sorry, jij bent echt slecht.
0: Ja.
2: Ja, het gaat hem niet worden, vrouw. Heel leuk. Leuk ook om een meid in een band, maar nee.
0: Nee,
2: dus dat is jammer. Even kijken.
0: Goeie sokken trouwens, die Tim.
2: Ja, en een goed shirt. Dat is die 12
0: het zijn
2: Thorns.
0: De Kroephoekfabriek sokken, waar wij ook met Girl Power on stage staan. Ja, sorry.
2: Jullie staan ook.
0: Shameless self-promotion.
2: Jezelf,
0: ja, ik wil graag even...
2: Zo.
0: Nee, ga je gang.
2: Oké. Okay. En we gaan luisteren naar een dikke banger. En welke is het? Take the Leash Off. En wat kan ik erover zeggen? Het is gewoon hardcore. Gewoon zoals hardcore is. Gewoon lekker Rotterdams. Straight in your face. En ik denk dat we hier nog wel
0: veel van
2: gaan zien, horen. Alles. Dus ik zou zeggen, waag even een lekker mosje op je eigen muziek.

0: Oké. Okay. Deze drummer. Star. Hoe strak. Ik wil haar zijn als ik later groot ben. Ja. En als jullie helemaal fan zijn, ze staan daar. Handtekeningen kan je gewoon krijgen. Dit, daar staan ze. Tegen Nef. Luister. Als echte nep-Hagenees. Wat ontzettend tof. Ja, ik vond het heel gaaf.
1: Ook tof. En echt de timing, jongens, had niet beter gekund. Ondertussen staat achter hun iemand heel hard met allerlei snoeren te zwaaien.
0: Een boor.
1: Ja, dus dat missen jullie ook. Ja, die weggaan, hè, jongens. Maar we gaan even door, want Neo die merkte op van Maggie leuk en aardig. Maar even knallen met je nummers. Heet. Ga ik weer eerlijk zeggen, kende ik ook niet.
2: Maar die gaan al even mee, hoor, meid.
1: Ja, dat weet ik. Dit is niet gisteren. Ik heb het dus ingelezen. Dus ik ga het nu gewoon allemaal eerlijk zeggen. Ik had het ook niet kunnen zeggen, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Heet uit Warschau, Polen. Zij worden gezien als een van de Big Four. En dan de Big Four uit Polen. Vader, Decapitated en Behemoth. En ik dacht stiekem daar ook nog wel een beetje Geera achter. Ik weet nog steeds niet hoe ik het uitspreek. Geera.
2: Die zijn wat later. Maar ik heb Heet nog met Vader gezien in Baruch zelf.
1: Oh my god, in oude Baruch met de paal.
2: Zeker weten.
0: Ja, achter de paal. Ja, ja precies.
1: De paal, nou ja, laat maar. Even kijken, ja, Black and Dead. Dus dat kan ook niet missen dat jij dat ook kent. En ik moet jullie eerlijk bekennen. Ik beken iedereen die hier staat te kijken. Die in de rij staat. Gaan we ook even zwaaien. Alle mensen die in de rij staan. Hallo, lekker biertje. Moet ik bekennen dat ik ook steeds meer fan ben van de Black and Dead. Iedereen weet, ik ben niet van de black metal.
0: Wat gebeurt hier?
1: Maar als het woordje death erin zit, ben ik
0: dan lust je het wel.
1: Dan lust ik het wel. Ja.
0: Potversmokkes.
1: Dus dat is wel. Ik hoorde Heet en ik dacht, ja, dit is het. Dit is hier weer eentje.
2: Dus wij kunnen elkaar weer een handje geven.
1: Oh,
2: eindelijk.
0: Wow, jongens, dit is een primeur.
1: Lekker.
0: Wat jammer dat Mayo hier niet bij is. Die gelooft dit nooit.
1: Geef ze elkaar een hand. Oh. Haat en nijd. Als ik een normaal muziek opzet, dan zie ik Neo al zo. Gaan we weer, hoe lang duurt dit? Maar we gaan naar Heet luisteren, zeker weten. Die hebben ook al gespeeld, helaas. 4:10, dus dat hebben we ook net gemist. Alpha Inferi, God is a War.

0: Hoppa!
1: Chiquirietjes. Wat vonden we ervan?
0: Ja, vet.
1: Van deze
0: blackened metal. Ja, die Polen die kunnen er wel wat van, hoor.
2: Zo.
1: Ja, toch? Ja, vind ik ook wel. En ze hebben ook gewoon lekkere corpse paints. Ze hebben goede foto's en goede, gewoon, die snappen het wel. Ik dacht nog even, ik vind het altijd wel leuk om feitjes over bands te noemen. Niet zo'n leuk feitje. In 2013 waren ze op tour en toen is de bassist tijdens de tour overleden.
0: Getver.
1: Ja, dat is niet een leuk weetje, maar het is wel, gebeurd. Het is een weetje.
0: Was dit een...
1: Nee, ik weet wat je gaat vragen. Het was geen drugs.
0: Nee, maar nee, dat was niet wat ik ging vragen. Maar
1: ik dacht, dat was meteen mij. Hè?
0: Nee, dat dacht ik dus. Zo ben ik helemaal niet. Ik dacht, is dit een plotseling in zijn slaap, niemand weet wat er is gebeurd? Is die ergens vanaf geflikkerd? Maar dat kan toch? Dat je dan leuk op de podium denkt, ik ga crowdsurfen. Plap, niemand vangt je op. Schedelbasisfractuur, kan hè? Dus zie je?
1: Ik wist dat jij dit ging vragen, dus ik heb het ook opgezocht. Waaraan? Hartritmestoornis.
0: Ai, ja
1: dat kan, is... En dan kan je ook nog van alles, dacht ik, ja, dat kan ook komen door een overdose misschien, maar...
0: Nee, maar dat kan ook aangeboren zijn.
1: Dat kan. Anything. Dus, dat kan.
0: Maar ze hebben een nieuwe gevonden, dat
1: ze
0: is duidelijk.
1: Ze hebben een nieuwe gevonden. Ja, sinds 2013 hadden ze 13 jaar voor, dus ze hebben een nieuwe. Wat hebben we nog meer? Ja, Crystal Lake hebben we ook net gemist, jongens. Dat was om 16:30.
0: Jongen.
1: Komen helemaal uit Tokio. Spelen om 16:30.
0: Die kwamen tegelijk met mij aan.
1: Ja.
0: Die heb ik per ongeluk bijna doodgereden. Sorry. Nee.
1: Hoe weet je dat trouwens? Want ik dacht dat namelijk ook. Toen dacht ik, Maggie.
0: Nou, omdat ik ze later, toen wij terugliepen, dat podium die kant op zag lopen van de podium. Okay. Dus toen wist ik het zeker.
1: Okay. Ja, ik dacht ook van, ik denk dat dit Crystal Lake is. Uit Tokio. Zij zijn eigenlijk een beetje viraal gegaan omdat ze een cover hebben gemaakt van Rollin van Limp Bizkit.
0: Oh, wauw.
1: Ja, dat was hun, hun opstapje naar
0: bekendheid.
1: Ze hebben ook een eigen festival, True North Festival. Daar spelen ze natuurlijk de headliner, want zo gaat dat als je
0: je eigen festival hebt, ga je wel headliner.
1: Dat is altijd zo. Ik denk ook een beetje Revolution's Calling, daar staat ook altijd No Turning Back. En niks tegen die gasten, helemaal vet, maar die staan wel altijd op een mooie plek. Kijken, zij zijn met Ginger op tour geweest. Ze noemen zichzelf metalcore en de bands waarmee ze vergeleken worden zijn Shai Hulud, Hatebreed, Ghost Inside en wat ik zelf echt wel vind passen Parkway Drive. Ik vind ze meer Parkway Drive dan Hatebreed.
0: Nou, je maakt mij helemaal gelukkig, want ik ben een groot Parkway Drive fan, dat weet je.
1: Ja, maar het is vet, het is wel heel...
0: Ik hoor hier een maar.
1: Nou, je moet zelf maar even luisteren. Het is erg getuned. Ze hebben een nummer, The Weight of Sound. Dat is gewoon echt, hallo, we zien weer allemaal mensen voorbij komen. Dus doen we even zwaaien. Het zou zo'n Parkway Drive nummer kunnen zijn. Het is heel
0: geproduceerd?
1: Heel overgeproduceerd. Er zit ook wat clean zangen in.
0: Oeh.
1: Kunnen we alleen bij Killswitch hebben? Dat staat in ons contract. Andrea en ik hebben. Wij trekken alleen de vocals van Killswitch.
0: En anders mag het niet.
1: Nee.
0: En dat mag je niet clean zingen. Sorry.
1: Dan mag je niet clean zingen.
0: Tenzij je Nana Mouskouri bent.
1: Of Brigitte. Hoe heet
0: Nee, die. Nee.
1: Stemberg.
0: Verdien Stemberg zingt niet. Okay. Die fluit alleen maar.
1: Door haar neus. We gaan luisteren. Ze schijnen krankzinnig energieke shows te geven. Maar die hebben wij dus niet gezien. En we gaan luisteren naar Dis OB.
0: Ik heb er nu al zin in aan.
1: Hoi.

0: Ja, nu baal ik dus ook dat ik ze niet gezien heb. Potverdorie.
1: Ja, klinkt nice. En als ik even mag zeggen als horrorfan Crystal Lake, dan moet dat natuurlijk ergens...
0: Ja, hè? Duidelijk.
1: Beroemde horrorfilms.
0: Oké. Okay.
1: Moet je ding zijn.
2: Ja.
1: Dit was het niet per se voor mij, maar ik hou er wel van hoe zwaar het was. Maar gelukkig gaan we nu naar mijn stuk.
2: Jee, eindelijk.
1: Neo. Nou, we hadden het er al over dat we ook een stukje over de geschiedenis van Brugge Open Air wouden praten. Brugge Open Air bestaat al sinds 2006, dus dit is de 20e editie.
0: Wauw.
2: Netjes.
0: Jubileumpje.
2: Jubileum.
1: Ik zou willen zeggen dat ik de enige Rotterdammer hier ben, maar ten eerste, ik ben er niet geboren, dus ik mag het niet zeggen.
0: Also, ik was er ook.
1: Ik ben wel de enige die er nu nog woont.
0: Dat wel.
2: Hé, hey, wie hebben we daar?
1: Oh, daar staat een hele knappe jongeman hier voor het raam.
2: Goed t-shirt ook.
1: Met een Black Sabbath t-shirt, dat is het beste t-shirt wat je aan kan hebben. Heel goed, Des.
0: Ik denk dat dit moet de opvoeding zijn.
2: Ik denk dat het, parenting done right, so far.
0: Precies.
1: Ik moet het zomaar.
2: Sorry.
0: Nee,
2: ontbreek
0: goed.
2: Jou. Ja.
1: Nou, dit jaar is zeker niet voor mij de eerste keer dat ik op Brugge Open Air kom. Ik kom hier al een paar jaar. Voor jullie, zijn jullie er vaker geweest?
0: Zeker weten.
2: Tweede keer.
0: Toen het nog gratis was.
1: Straks
0: keren tante Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als ik dat even mag zeggen, ja, dat was echt vet. Dat het vroeger gewoon gratis was. Je kon gewoon binnenkomen wanneer je wou. Ik begrijp ook dat het geld kost, maar daar mogen
0: zeker
1: we de gemeente voor bedanken.
0: Ja, en bedankt gemeente dat jullie dit niet willen subsidiëren. Stelletje eikels.
1: Fuck
0: zo,
1: you.
0: Hebben we dat ook even gezegd.
2: Hallo.
0: Ja, toch?
2: Ja.
1: Precies.
0: Los daarvan, met liefde betaal ik voor een festival als dit. Dat dan weer wel.
2: Vriendin, je hebt helemaal niet betaald.
0: Sst, dat heb ik vorig jaar wel gedaan. Okay. Namelijk... Dus.
1: Zeker.
2: Ja, ik niet.
0: Want, nee, daarom. Jij betaalt nooit.
2: Dat is klopt. Want?
0: Jij kent altijd mensen.
2: Oké.
1: Silence.
0: Ja, precies. Dus. Veelbetekenende stilte. Sorry, Neo.
1: Nou ja, als er één festival is wat altijd wel voelt als thuiskomen, dan is het voor mij wel Brugge Open Air. Ik ken de helft van de mensen hier. Ik ken de helft van de band. Het is altijd gewoon gezellig. Je kan hier in je eentje naartoe komen en je ziet altijd wel iemand die je kent. Altijd leuke mensen die even zwaaien, die even groeten. Wat
0: en
1: zien
0: die
1: ze
0: echt gewoon super vet aan hun, die outfit.
2: Knappies allemaal.
0: Love.
1: Goeie kapsels. Mensen doen echt hun best om er een beetje leuk
0: aan te doen. Ja, nee, er is één iemand die nu...
2: Er staat iemand die kaal is.
0: Dat is ook een heel goed kapsel.
1: Ook een kapsel.
2: Te aaien.
0: Ja, een chapsel.
1: We don't judge.
0: Nou.
2: Vleesbed.
0: We do judge. Nou. Jij moet straks... dit is weer... kunnen nooit jou ergens mee naartoe nemen.
2: Waar.
0: Straks wil die meneer met ons vechten.
2: Oh, maar dan alleen met mij. Sorry. Hij lijkt me heel aardig trouwens.
0: Ik denk dat het een hele sympathieke man is. Ja, ik ga nu alles zeggen om hem in een goede bui te houden.
2: Ja, en die vrouw trouwens ook.
0: Sowieso.
2: Ja, hallo.
1: Oh,
2: hallo.
0: Beste battle jacket voorlopig die ik heb gezien.
2: Ja,
0: hier, dus
2: laat eens even kijken. Oh, obituary. Kijk, is vrouw.
1: Instel.
2: Ja, en wat hebben we nog meer? Kom eens iets dichterbij.
0: We gaan even kijken wat voor een mooie battle jacket.
2: Er zijn
1: Morbid Angel.
0: Exhumer, Pantera.
2: Oh,
0: ja, lekker. Nargaroth,
2: Panther Ape.
0: Slayer. Hallo.
1: Wodos.
0: Creator.
1: Mayhem.
2: En
0: vet.
2: Heb je het van iemand gekocht of ken je het ook allemaal?
1: Oh,
2: ja.
0: Wat ben jij toch ook een vreselijk mens af en toe, Maggie.
2: Je oma heeft het gemaakt. Je oma heeft echt goede smaak. Ah, zo cool. Oké, you look good, girl. Dank je wel.
1: Zo zoet.
0: Ik vind het echt geweldig. Moving on. Sorry, Neo. We leiden jou de hele tijd af van jouw verhaal.
1: Nee, maar dit bedoel ik. Het is altijd gezellig. Mensen zijn in een goede bui. Mensen willen graag een babbeltje maken. Het is hartstikke leuk hier.
0: Ja.
1: Dus ook al is de line-up soms dat je denkt, nou ja, ik ken driekwart niet. Maar kom gewoon.
0: Het is ontdek sowieso gezellig. Dat ook. Verbreed je horizon.
1: Ja, on that note.
0: Wat heb jij voor ons meegenomen?
1: Als er iets was waar ik door geïntrigeerd was, dan was het wel een band uit Lembarag.
0: Uit Lembarag?
1: Lembarag.
0: Wat gezellig. Oh, dan weet ik al wie het zijn, denk ik.
1: Ja.
2: Wie?
0: Ja.
1: De Bokkenrijers.
2: Ah.
1: Ja, er kwam een foto online. Ik zie vette make-up. Ik zie... Horens.
0: Horens, altijd goed.
1: En als er
2: jij glee van je stoel.
1: Sorry?
2: Ja, glee van je stoel.
0: Glee van je stoel.
1: Enigszins.
0: Ja.
1: Schmink, let's go.
0: Sowieso, schmink is goed.
1: Nee, maar meer vooral om de naam. De legende van de Bokkenrijers. Voor degenen die dat nog weten, vroeger was er een tv-serie. Die ging daarover.
0: En ze hebben er tegenwoordig een Efteling-attractie over.
1: Ja.
0: Ja.
1: En als er iets is qua coole Nederlandse historie, is dat het wel. Dus ik zou zeggen, Google it. Read about it. Maar vooral nu even luisteren naar de Bokkenrijders met het nummer Jouwbik. Jouwbik.
0: Ik weet het niet.
1: Ik zou mijn god niet weten.
0: Jouwbik?
1: Jouwbik.
0: Jouwbik. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Ik weet wel dat ik hoe je ernaar moet luisteren. Namelijk zo.

0: Bokkerias. Bokkerias.
1: Ja, ik zei net iets wat waarschijnlijk een heiligschennis is. Maar ik zeg, zijn dit de Jason Derulo's van de harde muziek? Want die moet ook altijd zijn eigen naam zeggen in een nummer.
2: Jason Derulo.
1: Jason Derulo, Bokkerias. Ja, toch? Hetzelfde idee. Andere soort muziek. En we hebben hier ook een meneer gezien die de hele gitaarsolo kan airgitaar spelen. Alleen al daarvoor zou hij een prijs moeten krijgen.
2: Dikke props. Ja, maar ik vind dit wel interessant. Dit is zoiets dat ik denk, waar zou dit over een jaar zijn?
1: Zeker
2: waar gaat
1: weten.
2: Dit naartoe groeien?
1: Wel heel vet.
2: En dat vind ik altijd leuk. Aan de kleinere podia, gewoon kijk eens wat daar is. Ontdek gewoon, ga staan en zie whatever.
1: Ja. Wat heb jij nog meer?
2: Nou, even teruggravend in de herinneringen van wat heb ik hier nou allemaal gezien. En ik heb best wel een hoop gezien. Ik ben ook zeker een hoop vergeten.
1: Oh, dat geloof ik meteen.
2: Als er iets is wat me wel is bijgebleven. Hallo meneer.
1: Ja, we gaan heel even met ons op de foto.
2: Ik moet wel door blijven praten. Hallo. Ja.
1: Praat gewoon door.
3: Ik moet vast op te nemen.
1: Ja, je bent dus een hoop vergeten, maar een aantal dingen bleven gewoon in uw herinnering hangen.
2: Nou, als er één ding is bijgebleven, dan is het zeker de show van Boltro een aantal jaar geleden. Al was het alleen al, mijn lief had me meegenomen, ik was hier nog nooit geweest. En daar stond me nog een band, iedereen om ver te knallen. Als ik het goed heb, was er zelfs een gevecht.
1: Een man en een vrouw?
2: Ja, en zij heeft zijn hele bek helemaal opengeklauwd met de nagels. Het was fantastisch.
1: Never forget.
2: En ik dacht, wauw,

0: gewoon knallen.
1: Ja, zeker weten.
0: Het is gewoon lekker laag, lekker gaan, lekker boos.
1: Er lopen absoluut fans rond. Ik zag net, met dank aan Maggie's scherpe blik, een Bolt Thrower rugzakje voorbij komen.
2: Ja.
1: Ze hebben gewoon rugzakjes merch. Slim.
2: Echt?
1: Maar luister, op een festival wil je dat. Super slim.
0: Ja, nou ja, nou ben ik ook altijd wel iemand die... zie ik daar nog een Bolt Thrower t-shirt? Wel, hè?
1: Ja.
2: Ja, laat je eens even
1: goed
2: zien.
1: Vertegenwoordigd. Jij loopt nu achter het scherm.
2: Oh, hij wil niet gezien worden.
1: Nee, dat snap ik ook wel.
0: Het is altijd wel even t-shirtjes kijken. Zo, oh, bij welke kliek hoor jij? Is het mijn band? Is het niet mijn band? Is het allemaal zwart-wit? Dan vind ik het meestal wel vet.
2: Kunnen we het logo kleur? Niet lezen?
1: Is helemaal het zeker cool. Vet? Ja,
2: heeft iemand een battle jacket aan? Helemaal cool. Kom jij maar eens even hier, jongen.
0: Ja. Deze meneer hier met een lange haar.
1: We hebben een meneer met lange haar en een battle jacket.
0: Wat heb jij allemaal op je battle jacket?
1: Ik zie in ieder geval eentje waar Mayo helemaal gek van wordt. Ja, namelijk Electric Callboy.
0: Ik zie allemaal Mark. Ik zie Suicide Silence.
1: Heel goed.
0: Heb je wat op de achterkant? Pantera.
1: Even de achterkant.
2: Even
1: torren. Het is goed dat Mayo hier niet bij is.
2: Nee. Maar Death zijn
0: met
2: we Death
0: scoor je 100.000 punten. Heel goed.
2: Slaughter to Prevail zie ik.
1: Kijk, Bullet for My Valentine.
2: Baby Metal.
1: Baby Metal. Hey, moet kunnen.
2: Wow. Ja?
1: Jawel, jawel. Okay. Die hebben een heel leuk liedje over chocola.
2: Ramstein. Oké, dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Daar ga ik voor.
2: Als er nog meer mensen

0: zijn met een battle metal
1: jacket dat wij moeten beoordelen. Kijk hoe blij deze. Jij doet wel moves.
2: Ik zie daar echt het meest onleesbare logo ooit.
0: Kom maar even naar voren,
1: meneer.
2: De meneer verstopt zich.
0: Meneer fotograaf, we kennen jou. Ja hoor. Ja, ik heb jou wel gezien.
1: Het is in ieder geval... De band op dit shirt heet...
0: Dit shirt is te gek. Ik zal jullie even meenemen.
1: Het is Beavis and Butthead.
0: Ja, een soort horror.
1: Dead as shit. Ja, dit shirt wil ik. We gaan zo even onderzoeken waar het vandaan komt.
0: XL2 maal. Dankjewel. Ja. Maar wat staat er?
1: Wat?
0: Sugarbom.
1: Ja, die. Waar we een probleem over hadden hoe we dat uit moesten spreken.
0: Ja, maar het logo is onleesbaar.
1: Nou ja, dus dan hoef je het ook niet uit te spreken.
0: Onuitspreekbaar.
2: Maar mensen zeggen
0: hebben
2: dus
0: daar?
2: De Bog.
0: Kan geen kwaad, loopt er iemand voorbij. Met een eentje.
2: Daar hebben we Timo.
1: Eentje kan geen kwaad. En dat gaat over bier.
0: Zo, koekoek. Ik heb er ook twee op. En wat heb jij?
1: Of we dit kunnen lezen.
0: Kun je bril eens
1: Hij heeft
0: omhoog,
1: een Wingdings shirt aan. Ik zeg death. Dot.
0: No rest. Ja.
1: Death. Nou, ik had hem goed.
2: Yes, ik heb een punt gescoord.
0: Oh, en ik zie ook een gladde paling shirt.
2: Yes.
0: Ja, kom maar laat eens even zien, vrouw. Oh. Ja, vond je het vet?
1: Ben je geweest naar gladde paling? Ben je gegaan? Ja? Vooraan gestaan? Hoe vet was het?
0: Handtekening.
1: Even in vingers.
0: Laat het tatoeëren, ja, die handtekening.
1: Super vet.
0: Op je rug, zo helemaal. Ja, hele handtekening.
1: Even wachten nog, hè. Dit is nog niet 18 geweest. Okay. Even rustig aan. De moeder staat erbij.
0: En wat vond Aap ervan?
1: Ja, vond Aap het ook leuk? We hebben een knuffel die ook mee is geweest. Luister, Baruch is een festival waar je gewoon met je knuffel vooraan kan staan.
0: Ja.
1: En de dag van je leven kunt hebben. En dat is wat het zo bijzonder en zo vet maakt.
2: Absoluut.
1: En ik zal eerlijk zeggen, mijn knuffel is in de auto, maar die ga ik er straks gewoon uithalen.
0: Wat voor knuffel heb jij?
1: Ik heb een uil. Met een slaapmasker. In de hoop dat het iets doet voor mijn slaap. Het antwoord is nee, maar het is...
0: Een knuffelslaapmasker. Hoe werkt dit?
1: Ja, het is een uil die een slaapmasker op heeft.
0: En die doe je op je hoofd?
1: Nee, die doe ik in mijn nek.
2: Snap je toch wel?
1: Ja, jemig.
0: Ik kan het wel zo zien. Aangezien je auto hier staat.
1: Ja.
0: Oké.
2: Ik weet niet waar je het over hebt. Nee.
1: We hebben nog meer muziek van Neo. Zeker. Vertel.
2: Ik heb al eerder in andere uitzendingen gezegd... als er iets is waar ik zo verbaasd, blij verrast door ben... is de hoeveelheid vette muziek die de Belgen eruit knikkeren.
1: Zo.
2: Dat begon al met een Amen Ra, gevolgd door een Wiegedood, gevolgd door een Crouch. En als we even kijken naar de line-up van Baruch Open Air dit jaar... staan er nog twee bands op, allebei toevallig uit Mechelen.
1: Mechelen is blijkbaar een hele goede stad voor haar
0: leuke
1: muziek.
0: Leuke stad ook.
2: Ja, dus gisteravond stond daar Potamus, die vind ik ook
1: wel goed. Oh ja, ja, die vind ik ook vet. Ja.
2: Lekker zwaar.
0: Potamus? Potamus.
1: Nee, P. Potamus.
2: Met P van Tamus. Pik. Potamus.
1: Kijk, iedereen luistert nu. Ja.
0: Wil je nog één keer zeggen de P van?
1: Patat.
0: Patat.
2: La patat. Maar vanavond staat daar de band Psychonaut. Hetzelfde verhaal, langzaam, zwaar. Ik denk dat iedereen in België depressief is, but I fucked with it.
1: Luister, dus, ik snap waarom ze depressief zijn. Heb je architectuur bekeken? Er is geen Belgische straat waar je vrolijk van wordt.
2: Wat zien we hier nu?
1: Er komt een meneer met een heel groot hart. Ik heb een groot hart. Dit
0: een,
1: hart.
0: Een emmer met pis.
1: Oh, nou, dat hij dat bij zich houdt.
0: Ja, zijn de wc's niet helemaal goed hier?
1: Die zijn te ver weg. Yes, oké. Okay. Dus hij heeft gewoon zijn eigen emmertje mee. Nou, dat is wel fijn dat je het zelf opruimt. Houden we van. Het is tijd voor Psychonaut.
2: Let's go.
1: Endless Currents.

0: ik ben hier niet boos over.
1: A time and a place, zou ik zeggen. Het is niet voor constant altijd, maar ik vind het wel...
0: voor tijdens het koken, voor het stofzuigen, gezellig.
1: Ja, ach ja. In de tussentijd, ik wil even een shout-out geven naar Tom Hamel, die hier buiten staat. Ja. Een van Rotterdam's absolute beste blackworkers. Dus wil je een hele nice blackwork tattoo, dan moet je zeker naar deze meneer gaan.
0: Hij staat daar. Je kunt zijn kaart vragen.
2: Hij is, en hij is ook een beetje awkward.
1: En hij is ook nog heel lief en heel cute.
0: Ja.
1: Toen Tom mij een keer heeft getatoeëerd, heeft hij speciaal voor mij een playlist klaargemaakt met allemaal zware muziek. En dat vond ik echt heel vet.
2: Oh, de glijlijst.
1: En ik ben blij dat je naar Rotterdam bent gekomen. En Rotterdam mag blij zijn dat jij er bent.
0: Dat dus.
1: Fuck ja. Daar hebben we Tarek. Tarek met een talken t-shirt.
2: Oh,
0: talken.
1: Ja, ik heb ooit nog een talken tattoo op hem gezet. Dus hey.
2: Goeie boots, guy.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, wij moeten er alweer bijna een einde aan gaan maken. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar Morskult. Bedanken dat jullie allemaal zijn komen kijken. Je tieten hebt laten zien, je billen hebt laten zien. Het was
0: en je battle jacket hebt laten beoordelen.
1: We hebben hele leuke battle jackets gezien, absoluut.
2: Billen en tieten mogen nog steeds.
1: Absoluut. Laat willen zien. Jullie een paar van
2: Ik zie er iemand. Oh, nou.
1: Woe. Vrijwilliger.
0: Panterbillen, love them.
1: Panter is ook een kleur. Juist goed.
2: Leopard is my favorite color.
1: Vond je ons nou hartstikke leuk en wil je een sticker van ons? Wij lopen hier allemaal, alle drie rond met stickers in onze broekzak. Die mag je gewoon meenemen, gratis en voor niks. We hebben ze roze en zwart. Plak ze waar je wil. Wil je meer van ons horen? Je kunt ons elke maand beluisteren, ook via de podcast op Spotify. Het enige wat je hoeft te doen is te zoeken naar Moshkult.
0: En 26 september zijn we weer hartstikke live vanuit de studio.
2: Hartstikke live.
0: Hartstikke live vanuit de studio.
2: Lekker live.
0: Leuk detail trouwens, ik heb geen broekzak, dus waar ik die sticker vandaan tover.
2: Ik heb een broekjezak. Ik heb heel klein broekje aan.
1: Dat wordt de vraag.
0: Precies.
1: Zit er een prijs op het antwoord van de vraag? Wie zal het zeggen?
0: Wie zal het zeggen? Als je het goed raadt, krijg je een natte sticker. Nou.
2: Als het goed ruikt, dan weet je waar die vandaan komt. Ha.
0: Goed. Dat gezegd hebbende, gaan we eruit met een knaller van een nummer.
1: Ja, zeker. Als er ook één ding is wat ik heel vet vind aan Baruch Open Air, dan is het de veelzijdigheid aan muziek die ze hebben. We hebben hele harde metal, we hebben de elektropodia. Maar ik ben natuurlijk ook een goth at heart. We hadden gisteren bijvoorbeeld Ist, dat is heel erg cool. Rea heeft net een mooi nummertje gedraaid, maar mijn favoriet van de laatste paar jaar, buiten Lebanon Hanover, dan was het wel het Turkse She Passed Away. Dus we gaan eindigen met een lekker dansnummertje.
0: Voetjes van de vloer. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er komt maandag tijdens overleg in Oman waarschijnlijk geen akkoord over de straat van Hormuz. Dat zegt een hoge Iraanse functionaris. Iran en de Golfstaten praten over afspraken voor de scheepvaart door de belangrijke olieroute. Daarbij ligt onder meer de vraag op tafel of Iran geld mag heffen van passerende schepen. Het dodental door de brand op een Filipijnse veerboot is opgelopen tot 76. De kustwacht vond nog eens 41 lichamen aan boord. De boot vloog woensdag in brand tijdens een reis van Manila naar Palawan. Ruim 40 mensen zijn gered. In totaal waren er 134 mensen aan boord. Langdurige Russische aanvallen hebben op meerdere plekken in Oekraïne doden en gewonden veroorzaakt. President Zelensky meldt dat steden sinds gisteravond vrijwel onophoudelijk zijn bestookt, onder meer in Zaporizhia en Odessa. Een deel van de drones werd neergehaald. Zelensky bekritiseert de internationale gemeenschap omdat een krachtige reactie op de Russische escalatie uitblijft. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in één keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond. Het gaat om de grootste politieke donatie ooit in Groot-Brittannië. Het weer. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vannacht blijft het bewolkt en nat. Verder waait er een zwakke tot matige westenwind en daalt het kwik naar 16 tot 19 graden. Morgen grijs en regenachtig en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Oekraïense president Zelensky meldde zaterdag dat Russische aanvallen sinds de vorige avond vrijwel onafgebroken doorgingen. In de regio Zaporizhia vielen 2 doden en 6 gewonden. In Odessa bijna 50 gewonden en 1 dode. En in Kryvyi Rih 1 dode en 3 gewonden. Zelensky bekritiseerde wereldmachten omdat zij de Russische escalatie niet evenredig beantwoorden. Crypto-miljardair Ben Dilo, medeoprichter van cryptobeurs BitMEX, doneert 36 miljoen pond aan de Britse rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage. Hij maakt het bedrag in 1 keer over om nieuwe Labour-regels te omzeilen, die donaties uit het buitenland beperken tot 100.000 pond.
1: De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot, waardoor het dodental is gestegen naar 76. Het schip met 117 passagiers en 17 bemanningsleden strandde 7,5 kilometer voor de kust na brand tijdens de reis van Manila naar Palawan. De lichamen worden overgebracht naar de haven van Coron. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. En dan nog even het weer. Vanavond raakt het overal bewolkt en vanuit het noordwesten breidt de regen zich uit over west en midden van het land. De temperatuur blijft zacht, tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, een Nederlandse zakenman die voortvluchtig was, is overleden. Hij werd in 2017 door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, waarbij hij VN-embargo's schond. In Amsterdam trokken duizenden mensen mee aan een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. De deelnemers eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De 2,5 kilometer lange mars werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie, met organisaties als Milieudefensie en Extinction Rebellion. In 2023 waren er 85.000 deelnemers. De Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller stelt dat FIFA kritische vragen over het inmiddels ingetrokken investeringsplan FIFA Forward Enterprise heeft ontdoken. Tijdens een vergadering van de juridische commissie kreeg Müller geen antwoorden en wilde FIFA de bespreking uitstellen naar de vergadering in oktober. Müller concludeert dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven binnen korte tijd geadopteerd, nadat er 6 jaar lang een aanmeldstop gold. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het adoptieproces met het kopen van festivaltickets en ontving na 20 minuten een bevestiging. Op de begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Guus Kouwenhoven, Nederlandse zakenman en voortvluchtige, is overleden. Hij kreeg in 2017 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijf in Liberia en Guinea. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan dictator Charles Taylor, ondanks VN-embargo's. In Amsterdam liepen duizenden mee in een klimaatmars van de Dam naar het Museumplein. Ze eisen dat Nederland stopt met fossiele brandstof en sneller overstapt op schone energie. De mars van 2,5 kilometer werd georganiseerd door de Klimaatcrisiscoalitie met Milieudefensie en Extinction Rebellion. Deense voetbalbondvoorzitter Jesper Müller zegt dat FIFA kritische vragen over het ingetrokken investeringsplan Forward Enterprise ontwijkt. Tijdens een juridische commissie wilde FIFA de bespreking uitstellen naar oktober. Müller stelt dat FIFA haar geloofwaardigheid niet kan herstellen onder de huidige leiding. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten werden 150 graven snel geadopteerd na 6 jaar aanmeldstop. Merel Keulen uit Heerlen vergeleek het met festivaltickets kopen en kreeg binnen 20 minuten een bevestiging. Hier liggen bijna 10.000 gesneuvelde Amerikaanse militairen uit de Tweede Wereldoorlog. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De Nederlandse kustwacht is weer volledig bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal, nadat er een storing was door geplande onderhoudswerkzaamheden. Gedurende de storing namen vrijwilligers van de KNRM de bewaking van kanaal 16 over vanuit hun boothuizen. Reddingsboten bleven bereikbaar via telefoon en het C2000-netwerk. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legt de bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de Big Stop in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Mussenlegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een Oat touringcar verongelukte in het Zwitserse Sus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, allen ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. China exploiteert het Tibetaanse plateau al 75 jaar voor grondstoffen. Peking bouwt er bijna 200 waterkrachtcentrales en wint lithium, terwijl Tibetanen geen inspraak hebben. Bewoners worden gedwongen verhuisd naar opvanglocaties, soms honderden kilometers van huis. Een herder zegt, ze weten dat het slecht is voor onze gezondheid, maar luisteren niet. Een 76-jarige surfer overleed zaterdagmiddag bij Noordwijk na een vermoedelijk ongeval, waarbij hij niet terugkeerde aan wal. De politie start een zoekactie met helikopter nadat getuigen hem op het water hadden gezien. De man werd gevonden en uit het water gehaald, maar reanimatie aan wal mocht niet baten. De identiteit is nog niet bekendgemaakt.
1: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsselegner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OHA touringcar verongelukte, in het Zwitserse Suus. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Zondag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het bewolkt met opklaringen in het zuidoosten, waarna vanuit het noordwesten regen over het westen en midden uitspreidt. De temperatuur blijft zacht, rond 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 6:10 avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

shoulder. She said,

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.